liggen in mijn hoofd. Ja, meestal doen ze pijn aan mijn hart. Maar vannacht stonden we verplaatst in tijd en aan de golven van je haar. Het glimmerde mijn hoofd uit op de vloer en langs de rand.